0: die Excel-tabel heb ik nog steeds niet. En ik wil een dubbele espresso en geen slootwater. En natuurlijk is de uitkering van de dividenden omgekeerd evenredig aan de stijgende rentevoet. Dat begrijp ik. Is dit beleid of is hierover nagedacht? Taxi!
1: Busy woman!